En ik zeg jullie weer eens goedemorgen, morgen Kaapstad. Het is tijd om op te staan, wakker te worden. Ja, nou niet in die volgorde niet. Ik hoop jij wordt eerst wakker en dan staan je op. Jy sê jy wel opgestaan het en dan is wakker voor toe sommige mense. Ja, dit is so'n beetje ek ook volgend jaar. Ek het eers opgestaan en ek koffie gedink en toe ek wakker geword. Ja, ek dink een paar van julle doen maar diezelfde. Ja, good morning Cape Town, good morning South Africa, good morning world. Indeed, ja, it is halfway through the week. And the weekend is waving, is calling us out yonder. Hi, weekend, we can see you. Ja, moet niet wegkruipen, nie, ons kan jou sien. Maar kom ons sê gou hallo daar, Kobus, Jassen, Sindria, the real savage, Nel Drink, of nie Drink, Neil Drink, Zorro, good morning Zorro, Philip is ook daar, morgen. Lekker, jullie sal met ons kerk. Nou ja, ons moet nou die bloed daar die aarde kry en die suurstof belaaide bloed. Nou, ons moet One Love, good morning, Kalahari, ja, morgen daar. Ons moet nou die suurstof rijke bloed daar die aarde kry en ons moet daar so'n bykie beweeg. Nou, jy moet nou nie snaak so goed doen nie. Ek wil nou heer, jy moet nou stadig opstaan. En as die muziekjes begin, dan moet jy nou net jou harmpies oplig en in twee, drie, die type ding. Ne? Jy hoef nou jou kniegies te bij volgend. Ne? Ons gaan nie in die yoga positie nie. Ons gaan nie stadig hard tel en baie diep asemhaal nie. Ons gaan nou net armpies oplig. En as jy die armpies wil oplig nie, dan lig maar jou beentjies op. Ja, moet net nie te veel lig nie. Nie net hoe gee ons vir Eskom te veel competitie as daar te veel lig is. The Pretenders, I'll sit or I'll still stand by you. Soeits van die aard. Morning Pretenders, take it away boy.

'cause you're my mate. En dat is natuurlijk de Campbells, You're My Mate. Dank je voor die samenkeer. Ja, nog een feit. Ik weet nog niet of jullie het geweten het niet, maar jullie geweten dat schoenlappers hulle proe met hulle voeten. Nou, ja, dat is nog voor mij zo'n beetje verkeerd om, want als ik dan, of als ik partijmensen zo kijk wat in die winkels rondloop, met die kaal, vuil voeten, dan weet ik nog niet of ik nou met voeten wil proe nie. Ja, maar in elk geval, schoenlappertjes hulle proe blijkbaar met hulle voeten. Want laatst het jy een schoenlapper gezien. Ek kan nie onthou, ek het baie lang laatst een schoenlapper gezien. Iemand het, ek het artikel gelees, daar sê dat om ons te veel gif het in ons tuine gooi, ons vernietig die ekosystem, die natuurlijke ekosystem. En natuurlijk baie mense wat dit op een meer natuurlijker manier wil doen. Hulle doen maar die, ja, hulle hou maar die ekosystem daar bedrijwig. Kurt Darren, Oh My Soul.

0: En die tijd is zo'n 17 meter nas. Kom eens, Dylan, dan gaan we zo vinnig zo'n beetje verkeer bij jou. En dan gaat ons weer lekker muziek.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Nou ja, hier is bij ons in die Weskaap. Kieperweg en Hoofweg, dan Rondebos. Daar was een motorvoertuig, ongeluk. Twee voertuigen betrokken en wel besering. Die man en vrouw, hulle is aan dienst. So ja, hou maar voorbij. Moet niet stoppen. Als jij niet aangezegd om te stoppen, nie. Hou maar eerder voorbij. Laat hulle doen wat hulle moet doen. Daar is beserings. En dan op die 1-2 inwaarts, net voor die lughawe afdraai. Alle banen is oop, maar daar was wel motorvoertuig ongeluk. En dan op die 1-1 inwaarts bij Mike Pienaar Boulevard, daar was ook een motorvoertuig ongeluk. Geen vertragings nie, die mannen en vrouwen in uniform, hulle is daar aan dienst, maar ja, weer eens hou maar voorbij, so wijd as moontlik. En een baie zwaar verkeer op die N7 Zuidwaard bij die afrit na die N1. Ja, zwaar verkeer op die paaie, dat is natuurlijk na die tijd waar die meeste mensen wat laat is in die motor spring. En dan ook in Strandstraat en Rosstraat, daar aan de waterkant. Daar was ook een motorvoertuig ongeluk, so jy moet ook bewust raak daarvan. En dan nog een is Wellingtonstraat en Nieuwe Straat daar in Durbanville. Die nodige manne, vrouwen is ook daar aan dienst. En dan het lichte wat buiten werking is, die N2 Hazendal weg, daar in Somerset West, Victoria weg, in Durham, Laan, Soutervier, en dan van Riebeekweg in Stellenbosch, Arterial en Kuilsevier. Daar die lichte werk nie behoorlik nie, so asseblief, gebruik dit net as 'n vierrigting stop, moet nie kansen vat nie.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan we eens gaan wat sê die winkels. Nou, daar maar net, jy kan wel op ons webtuiste www.joustasie.net gaan kyk as jy daar ook inlichting wil hee. Weet, hulle praat daar ook ietsie daar en dan weet jy nie wat te sê nie. Papa, wat sê hulle van die wors?
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snijwerk en druk direct op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, 1967. Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Daar heb je nou, je hebt de kiezen van Jakke losgelaten, verlang jij, of Jennifer Zamudio met Bikki Bikki. Jij kiest en dan speel ik om voor jou. Morgen, weer eens. Appel, Loco.

0: En dat natuurlijk Loco met appel. Ja, appel. Appelkie, appel van die vader van die boom niet. Maar jullie kiezen voor onze breakfast papgooi is die je nou.
1: Tijd voor die breakfast papgooi.
0: Verlang jij Jaco losgelaten?

Als hy nou is het tyd vir die boere muziek liga om jou te vermaak. Vasvat, een dansorkest met laat aan de boogie. Ons luister hoe boogie en boere muziek klink. Stompie huis met From a Jack to a King. Verskeie kunstenaars met die Askoek se tees en dan Pierre Tief en sy orkest met die waterpan vastrap geniet om.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse doen, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrowoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.